Kimwa boyon kole moekin kerti, kigegany ak kegere sait ak kigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet, ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel.

0: FM kokatesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Niko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandaptai eng emenyo, Emo FM.